0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op, nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

feel it.

0: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Defected in the house. Glow FM.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring the noise.
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the underground.

Shelby, and you're listening to my guest mix on track.

0: in the house. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in

noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst

twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen.

0: dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
3: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: daar iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Glow FM. What did she say?

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: GloFM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. PhilipsFruittuin.nl.
0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
2: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n

0: 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Remember, every morning you have two choices. Number one, continue to sleep with your dreams. Number two, wake up and chase them. Choice is yours.
8: Erik van Roon.
9: Ja, goedemorgen, het is vandaag internationale Nelson Mandela dag. Meer uitspraken van hem, coming up, net zoals veel muziek. We beginnen met Antoon, hier is De Enige.

van de Air. Het gaat over het vinden van innerlijke rust en vreugde in de kleine dingen, gesymboliseerd door de zon. En het loslaten van één last. Met een beetje positiviteit en het juiste gezelschap wordt het leven een feest. En het liedje benadrukt het belang van vriendschap en gedeelde ervaringen voor een mooi leven. Air.

goedemorgen en fijn dat je luistert naar Glow FM op deze zaterdag de 18e juli 2026. Het laatste weekend van het WK voetbal. Morgenavond de finale, vanavond de troostfinale. Nou, de komende uren hoor je de lekkerste muziek, tips en uitjes in de regio. En natuurlijk alles wat de Brainport dit weekend te bieden heeft. Pak die kop koffie, pak die kop thee, zet de radio wat harder en geniet mee. Dit is Glow FM. Hoe zit jij erbij vanmorgen? Laat het even weten via de gratis Glow FM-app. En gesproken over het wereldkampioenschap voetbal. Morgen is die finale, de Spaanstalige finale tussen Spanje en Argentinië. Oh.

Sabrina Carpenter op Glovem en Taste. En zij is ook te horen op het allernieuwste album van Madonna, Confessions 2. Shane Booth, we kennen hem als somber gaat sinds 2024 als een raket. Hij scoorde al 3 grote hits en dit lijkt zijn volgende te worden. My Body Isn't Ready.

Zo, lekkere trek om wakker te worden. B.O.B. Bob Magic. Hoor je op Glow FM. We krijgen een appje van Sandra binnen. Die is onderweg naar haar werk. En ze zegt, is het vakantie of zo? Want de stad lijkt uitgestorven. Ik kijk op de markt en ik zie inderdaad geen enkele beweging. Dat kan deze zomer zomaar veranderen. Want wie deze zomer door de binnenstad van Eindhoven loopt, kan zomaar ineens in een optreden terechtkomen. Wat voor optreden? Met de stad als podium veranderen pleinen en winkelstraten tot en met 22 augustus in een gratis openluchtpodium. Op vrijdagochtend en zaterdagmiddag trekken artiesten langs plekken zoals de Markt, de Piazza en het Wilhelminaplein. Denk aan breakdance, live muziek, spoken word en allerlei spectaculaire freestyle acts. De optredens verplaatsen zich elke 20 tot 30 minuten, waardoor je steeds weer iets nieuws tegen kunt komen. Je herkent de performance aan een zwart-wit geblokt kleed en een speciale koffer. En opvallend, je hoeft geen geld te geven. In plaats daarvan kun je gratis een sticker of aanzichtkaart meenemen. En zo komt cultuur deze zomer gewoon naar je toe, terwijl jij aan het shoppen bent of lekker op een terrasje hebt plaatsgenomen. Justin van Kygo, Galit en Griffin, hier is Save My Love op Glow FM. Goedemorgen.

0: somebody else.
1: Cargo, Khalid Griffin, save my love for somebody else. Het is tijd voor weer een verkeer. We beginnen met het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden Celsius. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Verkeersinformatie die is er ook. Er is een flitser gesignaleerd en die staat op de A2. Dat is de weg Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Bokstel Noord. De hoogte van hectometerpaal 130,4. Even oppassen voor de snelheid. Zometeen Ghetto Superstar, maar eerst Taylor Swift.

Ghetto Superstar, Press Michael. Ik zit dan buiten te rijken en ik zit daar lachen. Dan komt hier een heel klein meisje voorbij. Nou, ik schat, ze kan net lopen, een jaar of, ja, wat zal ze zijn, 1,5. En ik heb chance, daar komt het op neer. Zometeen ga ik bellen met Steve Brandsma van Rembrandt van Wijn over een gloedje nieuw concept. Maar eerst...

remmen en don't forget about me. Nou, iemand die het misschien vergeten is dat ik zou bellen, die neemt niet op. En dat is Steve van Rembrandt van Wine. Want die had een leuk nieuwtje in ieder geval. En ik ga, ondanks dat ik hem niet aan de telefoon krijg, ga ik dat nieuwtje toch met jullie delen. Rembrandt van Wine opent Paint Café op Strijp S. Overdag spontaan schilderen, 's avonds neon workshops. Na het grote succes van het schilderen in het donker, diverse workshops in binnen- en buitenland, brengt Rembrandt van Wine een nieuw concept naar Eindhoven. Gloedje nieuw concept. Vanaf vrijdag 24 juli kun je namelijk binnenstappen bij het Paint Café op de Leidingstraat 23. En als je je afvraagt waar is de Leidingstraat 23, dat is op Strijp S. En dit open studio concept is de perfecte plek voor een creatieve break tijdens het shoppen, tussen meetings door of voor een gezellige date met vrienden. Overdag kun je koffie drinken en schilderen. Rembrandt van Wijn slaat een nieuwe richting in. Waar men voorheen altijd vooraf een schildersessie moest boeken, kan iedereen nu overdag spontaan binnenlopen zonder reservering of verplichtingen. En bezoekers bestellen een lekkere bak koffie, thee of fris. En waarom niet een alcoholische versnapering? Pakken een canvas en kunnen direct aan de slag. En het is een ontspannen ontmoetingsplek waar creativiteit en gezelligheid samenkomen zonder vereiste schilderervaring. Nou, hoe gaaf is dat? Om Paint Café beter te leren kennen is heel Eindhoven en omstreken, oftewel de Brain Gourd. Welkom op het openingsfeestje op vrijdag 24 juli. Dat is volgende week vrijdag aanstaande. Met een live disc jockey. Heerlijke koffie voor maar 1 euro. En uiteraard alle ruimte om een eigen canvas te beschilderen. Nog één keer het adres. Leidingstraat 23, dat is op Strijp S. En dat heet Paint Café. Nou, hoe lekker is dat?

je kan er toch niet stil bij blijven zitten. Achtereenvolgens Oh My God van Usher. En zojuist hoorde je Jamaican Bam Bang. Bam Bam van de Franse DJ Ougel en Solto. Over DJ's en dance gesproken. Op het dancefestival Dominator in Eersel dit weekend worden bezoekers met drugs mogelijk niet meteen aan de politie overgedragen. Het private bedrijf Think Twice biedt namelijk overtreders de mogelijkheid om direct een geldboete te betalen. En daarna mogen ze in veel gevallen terug het festivalterrein op. De werkwijze die zorgt wel voor wat discussie. Critici vinden namelijk dat bezoekers onder druk worden gezet om te betalen, terwijl bezit van een kleine gebruikershoeveelheid voor eigen gebruik drugs in de praktijk meestal niet tot vervolging leidt. Think Twice zegt juist festivals te helpen bij het handhaven van het zero-tolerance-beleid en de politie te ontlasten. Voor één pil bedraagt de boete €150. Bij grotere hoeveelheden kan dat oplopen tot €600. Dominator trekt dit weekend tienduizenden bezoekers naar het E3-strand in Eersel. Maar druk het eraf of niet?

Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke

0: concept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
11: When you don't have money, people say, who are you? But when you have money, it's, hey, how are you? Long time no see. You look so beautiful, handsome and amazing. That's the power of money.
12: Erik van Roon.
13: Ja, check. Goedemorgen. Het is internationale Nelson Mandela dag. Zometeen Aerosmith met Crying, maar we beginnen met Bakermat. Hier is I Love Life.

0: Smith, 1993. Het nummer beschrijft de turbulente relatie waarin liefde zowel vreugde als verdriet kan brengen. De emotionele achtbaan van diep verliefd worden, en ook al leidt dat tot liefdesverdriet en allerlei ellende. En de metafoor van huilen symboliseert de intense emoties en kwetsbaarheid die liefde met zich meebrengt. En laat zien hoe het zowel een bron van geluk kan zijn als van lijden.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Jongens, dat we deze nog draaien een keer op Glow FM. Heerlijk, dank muzieksamensteller Luc, dat deze in de muziekprogrammering zit. Tweede uur van Erik, hoop het je weekend. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. Wat gaan we doen de tweede uur? Nou, een aantal nieuwtjes natuurlijk, wat er in en rondom de Brainport gebeurt dit weekend. Je hoeft je in ieder geval niet te vervelen. En straks om het tweede gedeelte van dit tweede uur, dan ga ik spreken met iemand van Automaatjes. En wat dat precies inhoudt, ja, dat hoor je dan wel. Ondertussen gaan we verder met de muziek. Hier is de nieuwste van Alex Warren, Passenger. Goedemorgen.

Don't wake me up. Nou ja, het is juist de bedoeling dat je wel wakker wordt. Het is Erik Obertje weekend. Goedemorgen, wakker worden. Laat even weten wat jij aan het doen bent terwijl je aan het wakker worden bent. En dan draaien wij hier lekkere muziek. Onlangs was hij in Nederland, de Romantic Tour. Ik was er natuurlijk weer niet bij. Ah, zo'n spijt. Want de jaren 70 herleven echt met dit nummer. On My Soul. Hier is Bruno Mars op Glow FM.

Enough is Enough, Post Malone hoorde je op Glow FM. En waar we ook genoeg van hebben in ieder geval. Ik heb er even genoeg van dat hete weer. Maar het hete weer gaat natuurlijk wel terugkomen. En dan is de vraag op je werk, wat moet je aan? Op hakken naar kantoor of mogen slippers ook? Het lijkt een simpele vraag, maar kleding op de werkvloer blijft toch echt wel een gevoelig onderwerp. En softwarebedrijf AFAS probeert dat anders aan te pakken. Ze hebben strikte kledingregels losgelaten en vervangen door een zogenaamd lookbook. Foto's van collega's met outfits die kunnen, tussen aanhalingstekens. Het idee, meer vrijheid, maar wel professioneel blijven, en toch zorgt dat juist voor discussie. Want wat is professioneel? Dat is dan natuurlijk de vraag. En aan de andere kant staat uitzendbureau Young Capital. Daar ging de CEO zelfs op slippers naar een klant, en volgens hem past dat bij een jonge, moderne werkcultuur waarin je jezelf mag zijn. En wat zegt de wet? Ja, werkgevers mogen gewoon kledingregels stellen, maar veel bedrijven kiezen voor vage termen als representatief. Ja, wat is nou representatief? De conclusie in ieder geval, er is geen eenduidig antwoord. Wat je draagt naar werk hangt vooral af van de bedrijfscultuur en een beetje van je eigen gevoel voor stijl. Nou, wat heb ik aan? Ik heb een korte broek aan. Ik heb van die sneaker-instappers, van die loafers. Bordeelsluipers worden ze ook wel genoemd. En ik heb een blauw blouseje aan met korte mouwen. Want de temperatuur in de studio is 23 graden Celsius. Dus nou, goed. Voor mij is dat representatief genoeg. Zeker als je voor de radio werkt. Verder met muziek. Criss Cross Amsterdam. Hier is Oh My, Oh My, My, My, Oh My, My, My.

0: love you, baby.
1: Het ritme van de Brainport. En het geluid van je weekend.
2: Dit is Glow FM. Yeah.

Op een of andere manier krijgt hij het altijd voor elkaar om er een lekkere beat in te zetten. Ik ben een fan van Justin Timberlake. Je hoorde hem zojuist met Take Back the Night. En ik heb het weer en verkeer voor je. Het blijft vandaag bewolkt, maar droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Is er ook verkeersinformatie? Nee! Het is vakantietijd, dus dat betekent dat er geen files zijn, geen wegwerkzaamheden. En er zijn ook geen flitsers gesignaleerd. Hoe lekker is dat? Zometeen rondé, maar eerst Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Rondé en Love of My Life. Altijd weer lekker om dat nummer te draaien. En wat ook lekker is om te draaien, dat is deze. Pearl Jam. Dus straks hadden we Aerosmith met Crying. En nu hebben we Just Breathe van Pearl Jam. Eddie verder. Zometeen ga ik bellen met Mirjam Muller. En zij gaat ons alles vertellen over automaatjes. Of is het misschien automaatje of automaat. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: hij blijft lekker. Talk to You, another featuring 54 Ultra. En daarvoor het zwoele stemgeluid van Eddie Vedder van Pearl Jam en Just Breathe. Rijd jij regelmatig auto en heb je af en toe wat tijd over, dan is ANWB Automaatje misschien iets voor jou. Deze vrijwilligersdienst zoekt chauffeurs die minder mobiele inwoners willen helpen met vervoer. En aan de telefoon heb ik een van de initiatiefneemsters, Mirjam Muller. Goedemorgen, Mirjam.
1: Goedemorgen.
0: ANWB Automaatje, is het automaatje of automaatje? Of, hoe?
1: Het is automaatje, omdat wij meer zijn dan een vervoersdienst alleen. Onze chauffeurs die mogen ook net een stapje extra doen. Mm-hmm. Mogen ook mee naar afspraken. Als mensen bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis hebben, dan mogen die ook mee in het ziekenhuis en bij de afspraak aanwezig zijn als degene dat graag wil die vervoerd wordt.
0: Ja. En jullie vervoeren mensen die dan zelf minder mobiel zijn?
1: Dat klopt.
0: En hoe komen die mensen bij jullie terecht? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ik ben gewoon heel erg benieuwd.
1: Nou, mensen die weten ons meestal wel goed te vinden. Ze worden bijvoorbeeld geattendeerd door huisartsen of door maatschappelijk werker. Of ja, wij staan regelmatig in de Kampioen. Dat is een initiatief van de ANWB waar zij ons heel erg mee ondersteunen. Mm-hmm. En daar zien mensen van, ik heb echt geen eigen netwerk meer. En het lukt mij anders niet om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te komen of naar mijn hobby's. Omdat ze oud zijn of omdat ze op een andere manier minder mobiel zijn. Mm-hmm. En als ze echt geen eigen netwerk meer hebben, dan vinden ze ons wel op verschillende manieren. En dan bellen ze bij ons op. En dan schrijven ze zich bij ons in. En het is helemaal gratis.
0: Okay.
1: Voor deze dienst zoeken we dus nog chauffeurs om dat ook nog verder mogelijk te kunnen maken.
0: Okay, dus de mensen die een beroep op jullie doen, op automaatje, ja. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Dat is natuurlijk wel super tof.
1: Daar zijn geen kosten aan verbonden, nee.
0: Okay. Wat is jullie bestaansrecht? Hoe zit dat dan?
1: Wij werken in opdracht van de gemeente.
0: Ja.
1: En op die manier worden wij ook gefinancierd.
0: Ah, ja. Want ga verder.
1: Ja. Misschien is het nog handig om te benoemen dat onze chauffeurs die krijgen een onkostenvergoeding.
0: Ja, precies. Dat
1: betalen
0: was mijn vraag.
1: De mensen dus wel. Ja. Dus mensen die gebruik maken van een automaatje, die betalen aan de chauffeur een onkostenvergoeding van ongeveer 38 cent per kilometer.
0: Okay. En dat wordt dan dus direct met de chauffeur wordt dat afgerekend. Blijven jullie zelf verder buiten?
1: Ja, dat klopt.
0: Okay. Is het binnen de Brainpoort, de dienst? Of kan je bijvoorbeeld ook zeggen van, nou, om eens maar eens iets extreems te noemen. Ik heb geen vervoer, ik wil graag naar mijn zus in Groningen.
1: Dat kan inderdaad, maar dat ligt aan de chauffeurs. Wij werken alleen maar met vrijwilligers. Dus mm-hmm. Wij kunnen onze vrijwilligers niet verplichten om iets te doen.
0: Okay.
1: Ik zeg altijd, als er bijvoorbeeld een wedstrijd van PSV is, dan hebben wij minder chauffeurs. Dus we kunnen ook geen ritten garanderen. En als onze chauffeurs bereid zijn om iemand naar Groningen te vervoeren, dan kan het inderdaad.
0: Wow.
1: En we hebben inderdaad ook enkele chauffeurs erbij die het wel heel erg leuk vinden om ritten verder weg te rijden.
0: Ja.
1: Maar dat ligt altijd wat de chauffeur zelf wil.
0: Ja, en dat doen ze dus altijd ook met hun eigen auto. Jullie hebben geen auto of wagenpark tot jullie beschikking.
1: Chauffeurs zijn wel verplicht om een eigen auto te gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het natuurlijk ook een stukje persoonlijker.
0: Ja, precies. Zijn er anders nog eisen aan de chauffeurs? Want jullie zoeken met name chauffeurs. Ik had net een item over representatieve kleding. Nou weet ik dat in de taxibranche vanuit de taxibranche wordt representatieve kleding wel verplicht gesteld tussen aanhalingstekens. Hoe zit dat bij jullie?
1: Wij hebben daar geen enkele regels voor.
0: Nee,
1: wij zijn heel erg blij met alle vrijwilligers. En we vinden het natuurlijk heel erg fijn. Ja, je meldt je waarschijnlijk alleen maar bij ons aan als je ook dienstverlenend bent, als je iets voor een ander wil gaan doen.
0: Precies.
1: En wij zijn vooral bedacht voor, het idee van ANWB Automaatje is eigenlijk, je brengt je buurvrouw die niet meer mobiel is naar het ziekenhuis. En dat zou je ook voor een ander kunnen doen. En wij helpen bij de bemiddeling daarvan.
0: Ah ja, precies. Nou, top initiatief. Als er zich nu potentiële chauffeurs onder de luisteraars bevinden, waar kunnen zij zich melden?
1: Zij kunnen bellen naar 040 207 1530. Ik herhaal 040 207-1530. En we zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 15 uur.
0: Oké. Okay. Ook een e-mailadres toevallig waar mensen zich aan kunnen melden? Of waar ze meer informatie kunnen vinden? Ja, info.
1: Ja, dat is info@anwb-automaatje-veldhoven.nl.
0: Die moet je nog een keer herhalen.
1: Info@anwb-automaatje-veldhoven.nl.
0: Ja, en anders hebben jullie ook een website, denk ik, waar dat contactadres ook op staat.
1: Zeker, je kunt altijd googlen op ANWB Automaatje Veldhoven en dan kom je altijd bij ons terecht.
0: Ja, precies. Mirjam Muller, ik ga je bedanken voor dit fantastische initiatief. En de chauffeurs die mogen zeker niet een drankje op hebben. Dat niet.
1: Dat zeker niet, nee.

En What Now? En daarvoor hoorde je de barsong Tipsy in de opmerkingen. Met betrekking tot automaatje sloeg er natuurlijk op dat je niet met een alcoholisch drankje achter het stuur gaat zitten. Als vrijwilliger van AWB Automaatje, daar spraken we zojuist over. Het is bijna 11 uur, nog eentje heb ik voor je klaarstaan. Dat is Iron. Ik zie je graag na 11.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Daar kom je terecht in een file van 4 kilometer. Dat levert een vertraging van 3 minuten op.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en

0: zorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
4: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Erik van Roon.
7: Als je vrede wilt met je vijand, dan moet je met je vijand samenwerken. Dan wordt hij jouw partner. We beginnen met Martin Garrix.

0: Morgan Wallen, Love Somebody.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En het weekend vier je inderdaad met Glow FM. En we zijn aangekomen in het derde en laatste uur van Erik Obertje Weekend op deze zaterdagochtend. De 18e juli 2026. De zomervakantie is volop bezig. En volgens mij nu in alle regio's van het land. En dat betekent in Frankrijk, België heel veel files. En in Nederland valt het inderdaad heel erg mee met de files. Ook door de week als je... Van de week moest ik naar Utrecht. Nou, normaal, de A2 is garantie voor in de file staan. Maar zowel heen als terug ging dat eigenlijk heel erg goed. Wat kun je verwachten? Het derde en laatste uur. Straks natuurlijk de kijktip van Sebastiaan. Benieuwd of die de nieuwste film van The Odyssey... Hoe heet je ook alweer? Oh, daar ben ik even de naam van die... Oh, dat gaat hij mij kwalijk nemen dat ik die naam van die regisseur niet weet. Christopher Nolan, natuurlijk. Dat is, misschien dat dat filmtip is, ik weet het niet. Jij weet het ook niet. We gaan het straks horen. En zometeen ga ik iets nieuws proberen. En daar ben ik eigenlijk best wel een beetje zenuwachtig voor. Ik ga namelijk luistervinkjes spelen. Wat dat precies inhoudt, ja, daar ga ik het zometeen wel over hebben. Ga ik het vertellen. Eerst nog deze. Heerlijk. Shanna Spyro. Hier is Material Lover op Glow FM.

0: Opposites. Een sukkel voor de liefde. Nou, het moment is daar. We gaan luistervinkje doen. Wat is de bedoeling van luistervinkje? Ik ga zo meteen ga ik twee ijssalons bellen. En dat doe ik hier vanuit de studio en dat doe ik hier via het mengpaneel. En de mensen worden dus gebeld door mij, door GloFM. En dat gaat met een anoniem nummer. Dus dan hoop ik dat ze opnemen. En ik heb twee ijssalons, ja, die heb ik geselecteerd. En ja, tenminste, geselecteerd. Die heb ik gewoon random, heb ik die even in Eindhoven gekozen. En dan, dan ga ik dat nu. Ik merk dat ik een beetje zenuwachtig ben. Grappig is dat. Want we gaan dus luisteren. Dus dit muziekje, dat moet even uit. Want dan is het natuurlijk heel raar dat ze dat in één keer horen. Dus oké, daar gaat hij. Kijken. Deze moet naar twee. Oké.
1: Hallo, met ijssalon Bastani. Hallo?
0: Dat gaat dus niet lukken. Nou ja, we zullen zeggen, de poging was goed. I've got

0: I wanna be with you. 20 seconds, Ruben Hillen. Ruben Hillen hoorde je, de winnaar van The Voice of Holland. Pleun, die stuurt mij een appje van... Hey, je moet natuurlijk wel even je excuses aanbieden. Zomaar iemand bellen en dan geen antwoord geven. Ja, experimenten mislukt, inderdaad. Wat was de bedoeling? Luister, Vinkje, dat ik twee ijssalons met elkaar ging verbinden, anoniem. En dat ze dan met elkaar in gesprek gingen. En dan geen idee wie dan wie eigenlijk belde. Nou Pleun, ik ga jouw suggestie ga ik even nakomen. Ik ga wederom bellen met ijssalon Bastani. Die nemen natuurlijk nu niet meer op. Die denken van ja...
1: Hallo, met ijssalon Bastani.
0: Hi, met Erik van Glow FM. Goedemorgen.
1: Hi.
0: Je bent live op de radio, dat moet ik jou even meteen vermelden. Ik moet even mijn excuses aanbieden van luisteraars aan jou. En nu vraag je je natuurlijk af waarom. Nou, ik had net geprobeerd, want jij bent denk ik een kleine 5 minuten geleden ook gebeld.
1: Ja.
0: En dat was ik ook. En ik wilde twee ijssalons met elkaar verbinden. En dan, dat was dan het idee dat ze dan geen idee hadden van ja, wie belt nou wie. Maar totaal mislukt. Ja. En Pleun die zegt ja, je moet wel even je excuses aanbieden. Dus bij deze mijn welgemeende excuses.
1: Dank u wel.
0: Dat ik jullie stoor in jullie belangrijke werk. Want ijs verkopen in deze periode is natuurlijk superbelangrijk, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hoe gaat het met de ijsverkoop bij jullie?
1: Nou, nu nog pas twee klanten gehad, maar het is ook wel vroeg.
0: Ja, want jullie gaan pas om 11 uur open, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik had mijn huiswerk
1: pas
0: gedaan.
1: Pas om 11 uur.
0: Ja, pas, ja, toch?
1: Oh, ik vind dat best vroeg.
0: Oh, ja. wat vind jij niet vroeg?
1: Twaalf uur 's middags.
0: Ja, oké, dat scheelt een uurtje. Maar ja, goed, een uurtje slaap. Ik snap dat. Ben je gisteren op stap geweest?
1: Nee.
0: Nee, dat niet.
1: Vanavond.
0: Oh, vanavond. Waar ga je naartoe?
1: Straat hem zijn,
0: ja. De place to be. Hey, als mensen nu luisteren en die denken van ijssalon Bastani. Waar zitten jullie precies en wat is het lekkerste ijsje wat jij mij kunt gaan verkopen? Dan kom ik hem om 12 uur, ben ik klaar met de uitzending, kom ik even langs, kom ik hem eten bij jou.
1: Wij zitten op Stadsport 2 en ons lekkerste ijs is denk ik yoghurt kersen of pistache.
0: Yoghurt kersen of pistache, daar ga ik voor pistache.
1: Oké.
0: Okay. Die kom ik zo meteen halen. Ijssalon Bastani. En ik heb nu gesproken met...
1: Pippa.
0: Pippa, oké. Okay. Pippa, je ziet mij tussen 12 uur en 11:45. Dan kom ik even een ijsje bij jou halen. En nogmaals, mijn excuses dat ik jullie voor de gek wilde houden.
1: Geen probleem.
0: Oké, okay. Hey, dankjewel. Fijne dag verder.
1: Doei.
0: Hetzelfde. Hoi, hoi. Ah, helemaal goed gemaakt, denk ik. En ik heb dadelijk een lekker ijsje voor de boeg. Ja, zo gaat dat. Bij Glow FM. Marshmallow, Jonas Brothers, hier is Slow Motion.

Marshmallow en de Jonas Brothers Slow Motion hoor je op GloFM. Ik heb weer een verkeer voor je. We beginnen bij het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt maar droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Oh, lekker is dat. Van de week was het zo heet met die... Nou goed, niet meer over zeuren. Ik heb een lekker ijsje dadelijk voor de boeg. Verkeersinformatie. Nou, de files die er stonden zijn helemaal opgelost. Dus dat is lekker. Zometeen Coldplay, maar je Steady Swims, Mr. Know It All.

0: Engelse-Zuid-Koreaanse samenwerking Coldplay en BTS. En je hoorde My Universe.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Sta jij ook wel eens twee liedjes lang onder de douche? Dan ben je volgens de nieuwe campagne een echte douchebag. Of in zo'n variatie op scumbag. Dus dan ben je een douchebag. Iemand die eindeloos onder de douche staat. De overheid wil dat Nederlanders voortaan maximaal 5 minuten douchen. De reden? De vraag naar drinkwater groeit sneller dan de waterbedrijven straks kunnen leveren. Door bevolkingsgroei en steeds warmere en drogere zomers dreigen er rond 2030 tekorten. In Frankrijk, waar hitte en droogte momenteel voor grote problemen zorgen, wordt zelfs aan toeristen gevraagd om niet langer dan 5 minuten te douchen. In Nederland kan zo'n kortere douchebeurt per keer ongeveer 20 liter water besparen. 20 liter, dat is veel. En het is niet zomaar douchewater, het is ook nog kostbaar drinkwater. Alhoewel, echt kostbaar is het niet qua prijs, maar het water op zich is natuurlijk wel kostbaar. Daarom zijn er nu zelfs Spotify-afspeellijsten met nummers van maximaal 5 minuten. Is het liedje afgelopen, dan gaat de kraan dicht. Nou, ik ga die norm van 5 minuten, die wil ik eigenlijk iets scherper stellen. Die kan echt wel naar 4 minuten. Dus dan halen we er nog eens even 20% van af. En dan moet je dus naar, naar tracks, naar songs, naar liedjes die 4 minuten duren. Nou, laat Madonna, Justin Timberlake en Timbaland nou zo'n nummer in hun repertoire hebben. En een nummer van die song is 4 minutes.

0: Save the world.
1: Oh, die gaat 4 minutes to save the world. En dat is de nieuwe song voor 4 minuten douchen. Dus in plaats van 5 minuten, 4 minuten douchen, 20% eraf. Wat een winst is dat.
2: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
1: Ja, de filmtip van de week. En Sebastiaan is niet live in de studio vandaag. Hij hangt aan de telefoon en als het goed is heb ik hem nu aan de telefoon. Sebastiaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De filmtip van de week. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb er straks al in de uitzending een suggestie gedaan. Zal die na de Odyssey geweest zijn? En jij gaat er nu antwoord op geven. Ben je er geweest?
3: Ja, zeker.
1: Hoe was die?
3: Goed, dat is ook meteen mijn filmtip inderdaad. Dat was vooraf wat gedoe over deze film. Voor mij had ik ook een keer eerder aangekaart, omdat, ja, iets over de casting en zo. Maar ik bedoel, het is gebaseerd op een mythe, op een legende. Uh-huh. Dus, en de kritiek was dan, ja, het is niet historisch correct. Maar ik bedoel, het is sowieso geen historisch correct verhaal. Dus dat was al een beetje bullshit. Uh-huh. En ja, of dat het een beetje modern Amerika in het modern Engels wordt gesproken, maar ja, oud iets haakt waarschijnlijk mensen af. Dus ja, het was een beetje storm in een glas water. En het is ook een beetje verstomde kritiek, want het is gewoon een hele goede film.
1: Ja.
3: Dus daar hoor je niemand meer van.
1: Wat maakt de film zo goed? Jij bent natuurlijk een Christopher Nolan fan.
3: Ja, klopt. Dus ik ga sowieso altijd. En ik dacht al van, zou die dan een keer teleurstellen? Maar nee, dat komt niet in zijn woordenboek voor.
1: Waarom was het een goede film? Dat was de vraag.
3: Het gaat natuurlijk over het verhaal van Odysseus. Uh-huh. De Odyssee van Homerus. Het is wel grappig om dan te zien op de aftitels geschreven door Christopher Nolan en Homerus. Maar het is gewoon heel, het is een episch verhaal met hele goede muziek. De cinematografie van onze eigen, omdat die zo succesvol is, zeg je dat dan, die wel eens weer een Oscar-nominatie zou kunnen krijgen, minstens, denk ik.
1: Voor deze film?
3: Ja, lijkt me wel. Het is gewoon, episch, groots verhaal, mooi geschoten, ook op 70 mm, op een grote klassieke filmrol. Hij is niet van een digitale, en met IMAX-camera's. Dus het is ook speciaal geschoten om in de bios te zien. Het is echt zonde om te wachten tot die een keer op een HBO Max wordt gedropt.
1: Ja, op een
3: plat
1: televisiescherm.
3: Ja.
1: Wat maakt dat nou zo speciaal, zo'n IMAX-scherm?
3: Nee, IMAX-camera's, die zijn scherper, beter. En 70 mm, wordt het technisch verhaal, ik weet ook niet alles van.
1: Nee.
3: Maakt dat je gewoon meer kan schieten, een groter beeld hebt. Alleen het jammer is dat wij, want hij heeft het dus en in IMAX en in 70 mm geschoten, maar in Nederland hebben we niet de zalen die dat ondersteunen. Er is er eentje in Brussel.
1: Oh ja.
3: We hebben wel twee zalen die 70 mm schermen hebben. Want dan moet er dus oprecht ook zo iemand met zo'n ouderwetse filmrol in de weer. En dat is met digitale vertoningen niet.
1: Ja, ja.
3: Maar die zijn in Amsterdam en Rotterdam. Zijn twee zalen. In AI en in Kino in Rotterdam.
1: Okay, dus als
3: we hebben wel IMAX-zalen.
1: Ja, precies. We hebben wel IMAX-zalen. Nou, dat is mooi. Waar zitten die in Eindhoven?
3: Ja, IMAX zit bij Pathé.
1: Okay.
3: Maar ik bedoel, Op elk scherm is het wel beter hoor, omdat het in die camera is geschoten. Dus
1: okay.
3: Je hoeft niet per se naar IMAX, maar als je nou echt het allerbeste beeld wil, dan moet je eigenlijk dus naar Brussel. Maar dat kan misschien een beetje ver.
1: Misschien een beetje ver.
3: Maar IMAX hebben we wel in Eindhoven. En anders gewoon op een ander scherm is het alsnog gewoon goed.
1: Okay,
3: maar niet thuis. Je moet gewoon naar de bios.
1: Christopher Nolan, onze eigen Boyte van Boytema.
3: Boyte van Boytema.
1: Oh ja, ik krijg dat nooit onthouden. Nou, Christopher Nolan onthoud ik wel.
3: Ja, Nederland-Zweeds. Ik weet niet of dat een deel verklaart van de naam. Maar die werkt is altijd zijn vaste, eigenlijk wel.
1: De vaste cameraman.
3: Cinematograaf.
1: Cinematograaf is toch weer iets. Klinkt iets mooier en beter. Goed. En terecht, want hij heeft natuurlijk al een Oscar gewonnen. En deze film die gaat als ik jou zo beluister, zeker ook weer Oscars in de wacht slepen begin 2027, is dat dan?
3: Ja.
1: Oké, de film Odyssey.
3: Ja. Hij duurt 2 uur en 3 kwartier. Maar ik bedoel, ik hoor daar nooit iemand over klagen. Over bijvoorbeeld Titanic of Oppenheimer duurde ook zo lang als de Rings. De Avengers zelfs. Dus ik bedoel, heb je meer waar voor je geld, toch?
1: Nou, top.
3: Je kan de Odyssey, kan je ook moeilijk anderhalf uur van maken.
1: Nee, daar is het verhaal te lang voor. En er zijn te veel onderdelen van het verhaal wat je natuurlijk mooi in beeld wil brengen. Sebastian, ik ga je bedanken voor deze filmtip van deze week. Telefonisch volgende week ben je er weer?
3: Ja.
1: Oké, nou, tot volgende week dan.
3: Tot volgende week.
1: Yo, houdoe. Dan gaan we verder met de muziek hier op Glow FM. Bente, 3, 2, 1. En dan begint ze nu te zingen.

0: Olly Murs, Wrapped Up op Glow FM. En ja, Raymond is inmiddels ook in de studio aangekomen. Goedemiddag dan.
1: Hallo, goedemorgen nog, hè?
0: Ja, voor jou. Goed. Oh, ja, gaat hij me corrigeren. Lijkt me zo wel. Wie is er vandaag? Hij zit me ook net te corrigeren. Maar je hebt helemaal gelijk. Goedemorgen nog, zometeen goedemiddag. Jij gaat vanmiddag de opening doen tot 4 uur. Zit jij hier op je plek? Al heel veel hits komen natuurlijk voorbij.
1: Ja, zeker. Onder andere Harry Styles, Watermelon Sugar. Lekker zomers en ook Kygo zo meteen.
0: Lekker zomers. Nou, dat is een mooi bruggetje naar zomers inderdaad. Want ik had vanmorgen een item over kleding, over zomerse kleding.
1: Ja.
0: Wat vind jij ervan? De mussen vallen van het dak. Het is hier ook wel eens heel erg heet. Ja. Moeten wij ons representatief kleden? Of mogen hier, we gewoon hier?
1: Ja, hier precies, in de studio.
0: Hier in de studio.
1: Ja.
0: Want de camera's staan overal aan, ja. Mensen kijken mee.
1: Ja.
0: Moeten wij ons representatief kleden of gewoon zo luchtig mogelijk? Wat is jouw mening?
1: Nou, het is niet per se een heel serieus beroep dat we hier aan het uitoefenen zijn. Toch? In de zin van, het is niet dat we erop afgerekend worden, denk ik, als we een korte broek aantrekken of een lekker zomers blouseje of zo.
0: Ja, precies.
1: Of teenslippers, dat zou ik dan zelf sowieso niet doen, maar
0: op de teenslippers nou heb ik wel die kleding aan. Dus ik heb en een korte broek en een zomers blouseje.
1: En teenslippers?
0: Nee, niet.
1: Oh, dat,
0: op de teenslippers betekent dat
1: precies. Oké.
0: Ik heb loafers aan. Kijk, deze. Zie je?
1: Oh ja, dat is wel lekker zomers.
0: Dat is, is ook lekker zomers.
1: Dat stap je zo in.
0: Zomers sokken. Dat is ook belangrijk. Nee. Geurradio hebben we nog niet geïntroduceerd. Misschien is het dan wel visual radio. Dus dat we gebruik maken van alle zintuigen die we hebben gekregen. Kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk nog het laatste wat er moet gaan gebeuren natuurlijk dan, zou je zeggen.
0: Hey, ik heb er nog eentje klaarstaan. The Weeknd. En het toeval wil dat The Weeknd in Nederland is.
1: Ja, heb je hem al gezien?
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Oh. Maar we gaan hem zo wel beluisteren natuurlijk hier op Glow FM. Wanneer is zijn laatste optreden in die
1: Vanavond. Vanavond. Staat hij voor de laatste keer daar. Ja.
0: Dus wil je daar naartoe? Ik heb geen idee of er nog kaartjes zijn. Anders gewoon via Ticketswap. En dan dat komt allemaal goed.
1: Dat kan altijd nog.
0: Dat kan altijd nog. Hey, jij heel veel plezier daar zo meteen met je show.
1: Dank.
0: En misschien komt Rory nog even langs. Hij is gesignaleerd in de stad. Dus
1: oude Glow FM weekendcollega natuurlijk.
0: Oude Glow FM weekendcollega. Is dat één woord?
1: Nee,
0: heel veel
1: letterwaarden. Met streepjes, denk ik.
0: Maar Rory heeft sowieso natuurlijk heel veel letterwaarden.
1: Ja, nee, zeker. Zeker.
0: We zijn weer lekker op gang. Ik word een beetje kortademig van.
1: Nou, ga lekker weekend vieren, zou ik zeggen dan.
0: Take my breath. Tot de volgende. Houdoe.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan even kijken naar de situatie op de weg. Glow FM verkeersinformatie met veel kleine vertragingen. Eentje springt eruit, die vind je op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Knelmetalen de Heide en Leende, daar 11 minuten 4 kilometer. En Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles, 3 zelfs. De eerste op de A2 richting Maastricht bij Echt bij 222,5. A67 richting Eindhoven bij de grens met België bij 6,3. En diezelfde A67 Eindhoven richting Venlo.

0: passen bij paaltje 7.5.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Raymond Woutersen.
0: Zaterdagmiddag van Glow FM gevuld met hits. Zometeen Harry Styles, Watermelon Sugar komt eraan. En nu Kygo en Khalid, dit is...

0: sugar.
1: Harry Styles bij Glow FM, je hoorde Watermelon Sugar.
2: Het weekend vier je met Glow FM.
1: Het is de zaterdagmiddag van Glow FM. Zaterdagochtend Glow FM collega Erik van Roon, ook nog te vinden in de studio.
3: Jazeker.
1: Ben je al bij de Tilburgse kermis geweest toevallig?
3: Nee.
1: Nee?
3: Jij wel?
1: Ja, ik wel, gisteravond.
3: En?
1: Er viel mij daar iets op. Ik dacht, misschien vind je dat ook leuk.
3: Mm-hmm.
1: Dat is, ik denk dat het een gat in de markt is. Het enige nadeel is wel, je moet dan wel op de route van de Tilburgse kermis wonen. Daar wonen natuurlijk veel mensen op die route.
3: Uh-huh.
1: Ze hadden een garage. En wat denk je? Waarschijnlijk hebben ze daar wel een vergunning voor gekregen, denk ik. Die garage open. Heel veel koelkasten erin gezet. Ze zaten daar dus gewoon allemaal frisdranken, bier, wijn, mixdranken, gewoon te verkopen. Dus gewoon van die bewoners, zeg maar. En echt, nou, gewoon redelijk goedkoop. Maar ja, als je het vergelijkt met horecaprijzen, is alles goedkoop.
3: Ja, zeker.
1: Dus dat vond ik bizar. Ik dacht, dat wil ik even met jou delen.
3: Oké. Okay.
1: Ja, dat is toch bizar. Dat je er gewoon, zeg maar, vanuit huis, dat je denkt, nou, weet je wat, Tilburgse kermis.
3: We gaan flink
1: inkopen doen.
3: Ik heb geen staangeld.
1: We gaan een verkooppunt starten hier vanuit de garage. Ja.
3: Fantastisch.
1: Of van plan naar de kermis te gaan toevallig deze week?
3: Tilburg? Nee, Eindhoven ja.
1: Dat duurt nog eventjes toch? Dat is vaak in september geloof ik?
3: Nee hoor, eind van deze maand.
1: Oh, ik heb niks gezegd. Extra veel muziek vanmiddag bij Glow FM. Dit is de zaterdagmiddag van Glow met Usher, Kissing Strangers zometeen. Ook Flair en dit is Jelly Roll eerst.

echte Glow FM classic. Je hoorde Usher en Kissing Strangers. En ook nog Jelly Roll daarvoor. En I'm Good. Tijd voor nieuwe muziek. Het zijn Max Lorenzo, Boris Wendholt en producer Yves Springer, die met z'n drieën het trio Flair vormen. Ze komen uit Den Haag, ja, en maken al enkele jaren muziek. Nu lijkt het dan eindelijk zover. Ze lijken hun eerste echte officiële hit te gaan pakken. Dit is Flair. En

Hayley Williams, hoorde Airplanes bij Glow FM. Persoonlijk geluksmomentje in vliegtuigen is toch wel. Als je binnenkomt in het vliegtuig en je blijkt bij zo'n nooddeur te zitten. Heb je zoveel plekken, zoveel beenruimte. En eigenlijk gratis natuurlijk, dus dat vind ik altijd fijn. Enige nadeel is dan natuurlijk wel weer, stel er gebeurt iets, dan ben jij wel degene die deur moet open doen. Maar goed, kans dat gebeurt lijkt me vrij klein, toch? Airplanes hoorde je bij Glow FM met zometeen Adam Poort en nu Jonas Blue.

Get on board and strive your positions bij Glow FM. Half 1, Glow FM weekend weerbericht. 22 graden, afwisseling van zon en wolken vanmiddag. Vanaf koelt het af naar 13 graden. En morgen dan meer ruimte voor de zon dan vandaag en een graad of 21. De situatie op de weg is wat files betreft redelijk rustig. Er zijn geen vertragingen langer dan 5 minuten volgens de ANBB. En Flitsmeister meldt wel 3 snelheidscontroles. A2 Maastricht-Eindhoven bij Meersen 249,8. Richting de grens van België bij 256,9. En de A67 richting Eersel. Oppassen. Werkt dan met de paal 6,3. Zometeen Lost Frequencies. Here With You komt eraan. En dit is Cameron.

0: Een Vlaamse productie, zowel Lost Frequencies als Netsky, komen uit het land van de verse Vlaamse patatticus, de Belgische mayo. En uiteraard ook Kabouterplop.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, hoe beleef jij deze toch vrij druilerige zaterdagmiddag? Appje is altijd welkom via de Glow FM app. Iris heeft al iets van zich laten horen. Zij is onderweg naar Van Nuenen naar Delft voor een familieverjaardag. Joost gaat vandaag lekker stappen, shoppen en avondeten halen met de radio aan op mijn oortjes. Goeie combi. En nog een appje van Luna. Zij viert haar 21 dinner vanavond, stuurt ze. Nu voorbereidingen aan het treffen met de radio aan. Geniet ervan en alvast gefeliciteerd natuurlijk. Zometeen geef ik de Glow FM playlist. Voeg eventjes aan jou. Jij bepaalt zometeen welke WK-hit er op de radio gedraaid gaat worden. Hoe het precies zit, ik vertel het je zometeen. Ook de enige echte van Antoon komt eraan. En nu Calvin Harris en Jesse. Dit is Satisfy.

zou het bijna vergeten, maar het WK is nog steeds bezig. Sterker nog, we nemen momenteel een eindsprint naar de finale. De apotheose van het WK 2026 komt eraan. Morgenavond in Spanje-Argentinië. Leuk om vast de sfeer rondom die wedstrijd te verhogen. Dat doen we door de playlist van Glow FM zometeen in jouw handen te leggen. Jij bepaalt zometeen welke hit er op de radio gedraaid gaat worden in het thema WK. Na Tiësto.

Doc Amber bij Glow FM, Jorden, Belong Together. Nou, het is alweer tijd voor een nieuwe battle. De vraag aan jou is, welke van de volgende twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen? En omdat morgenavond natuurlijk de wedstrijd, de finale wedstrijd van het WK is, Spanje-Argentinië, dacht ik misschien wel leuk om die battle van vanmiddag even in WK-sferen te houden. Optie 1, Pitbull met Jennifer Lopez. Of toch

0: Kevin Fleck van K-Naan. Was van het WK van 2010 en die We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez van 2014. Zeg maar, welke van deze twee moeten winnen? Stemmen doe je via een berichtje in de Glow FM app.
1: Glow FM.

Miles Smith en Niall Horan, joh, de Drive Safe bij Glow FM. Midden in een echte WK-battle. Morgen is de finale van het WK voetbal Spanje-Argentinië. Die wedstrijd gaat om 9 uur morgenavond plaatsvinden. Laat even weten, vooral via een berichtje in de Glow FM app. Mocht je gaan kijken, altijd leuk om te horen. Wat ik nu vooral van je wilde weten is eigenlijk welke van deze volgende twee WK-gerelateerde hits ik helemaal voor je moet draaien.

was eigenlijk heel simpel. Je had de keuze uit Pitbull met We Are One of toch Waving Flag van Kenaan. De ene uit 2010 van het WK, de andere uit 2014. Welke van deze twee wil je helemaal horen? Lisa stuurt nu mij maar We Are One. Krijgt meteen zin in zomerweer. Ja, het is natuurlijk een klein beetje vertrokken vandaag. Kevin zegt We Are One. Pibble maakt overal een feestje van. Ik was afgelopen week toevallig nog bij zijn concert in de Gelredome, laat hij weten. Sanne, die laat weten Waving Flag. Blijft een klassieker. We Are One, die mag hard gaan. Dat stuurt Rick. Mike gaat voor Waving Flag. Demi zegt We Are One, krijgt mijn stem. Jens, die stuurt ook een berichtje. Hij zegt sowieso 100% We Are One. Die beat blijft top. En Mina heeft nog warme gevoelens aan die WK-hit van Pibble. Ze was ook jarig toen het een hit was. Dus daar denkt ze altijd aan. Dit is de winnaar geworden.

0: onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dan Glow FM Verkeersinformatie. Het is 4 minuten over 1, veel kleine vertragingen. Geen 1 is er langer dan 10 minuten. Wel een melding van een snelheidscontrole op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Centrum Noord. Paaltje is 256.9.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk

0: ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Raymond Woutersen.
7: Heb je binnenkort een feestje en wil je graag een leuke artiest boeken? Roxy Dekker zou kunnen. Hoe duur ze is, dat vertel ik je zo meteen. Het ritme van de vrede.

Toch wel een van de lekkerste liedjes uit de Glow FM klassieker box. Je hoorde Live and Joy en Dreamer bij Glow FM. En daarvoor draaide ik de nieuwe Roxy Dekker, Superstar. Nou, het is wat mij betreft een van de meest gekke liedjes van Roxy Dekker. Nou, dat ze een superstar is, dat is inmiddels wel duidelijk. Niet echt een artiest die je even uitnodigt om op de verjaardag van je zusje van 10 te komen zingen. Doe je dat wel? Laat ik het anders zeggen. Dan moet je ook flink in de buidel tasten. Officiële prijs voor 45 minuten optreden van Roxy Dekker. Tussen de 35.000 en 50.000 euro per 45 minuten. Ah, bizar toch? Ja, ik denk dat het behoorlijk cash is voor haar inderdaad. Superstar hoorde je zojuist bij Glow FM. Zometeen ga ik een artiest draaien die ontzettend bijgelovig is. Als deze zanger een ambulance ziet, moet hij eerst zijn hoofd aanraken en daarna zijn teen. Wie het is, vertel ik

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Wie is toch die ontzettend bijgelovige artiest? Binnen nu en 5 minuten krijg je het antwoord. Ja, en nu tijd voor nieuwe muziek, maar niet voordat ik je iets anders heb laten horen. Want dit is namelijk het origineel van dat nieuwe liedje dat ik zo meteen voor je ga draaien. Ken je dit nog? Ja, ik denk dat er bij het liedje van Kate Ryan, de versie van Kate Ryan, iets meer lampjes in je hoofd gaan branden. Ja, wel toch? De Eindhovense boys van Showtech hebben deze hit uit The Zeros, of het origineel, uit de jaren 80 onder handen genomen en daar dit van gemaakt. Showtech en Kate Ryan bij Glow FM.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: No Tears Left to Cry, or de Ariana Grande bij Glow FM. Ja, ik zei net al eventjes, de artiest die ik zometeen ga draaien moet, zodra hij een ambulance ziet, eerst zijn hoofd aanraken en daarna direct zijn teen. Ja, hij heeft ontzettend veel last van bijgelovigheid. Bij concerten waar ze confetti afschieten, moet hij altijd minimaal één confetti-sliertje opvangen en in zijn broekzak doen voor geluk. En bij geluksarmbandjes die hij kwijtgeraakt is, heeft hij zichzelf wijsgemaakt dat die goed terecht zijn gekomen. Degene met deze crazy mind is Samuel Welton. Ja, ik moet zeggen, ik herken zelf ook al wat van wat hij zegt, toch? Altijd als ik aan iets denk waarvan ik weet, dit wil ik niet meemaken, dan ga ik eigenlijk alles afkloppen. Dus stel, ik zit in de auto en mijn hoofd denkt ineens, oeh, die vrachtwagen naast mij, ja, die gaat zo meteen ineens naar links beuken. Of, ik maak zo meteen een ongeluk. Dan ga ik dat dus allemaal afkloppen. Ja, dan gaat dat dus ook nog zo ver dat ik daar een bepaalde hoeveelheid voor heb. Eerst 3 keer snel achter elkaar. Dan even een seconde of 2 pauze. Dan meer afkloppen. Maakt eigenlijk niet uit hoeveel, als het maar meer dan 3 keer is. Als ik dat heb afgerond, dan sluit ik het geheel nog eens af met nog eens 3 keer afkloppen. Zodat zeg maar dat middenstuk omringd is door 3 en 3, snap je? Ja goed, mocht je denken, nou wat voor compleet gestoorde idioot ben ik aan het luisteren, ja. Ik weet het ook niet. Tot nu toe heeft het gewerkt bij mij. Die bijgelovige Samuel Welton, die ga ik ook voor je draaien. Nu samen met Lil Kleine, het thema van de Amsterdamse zomer. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek voor gek Samuel Welten. Samen met Lil Kleine hoorde je ze samen bij Glow FM. Een paar minuten over 1:30 Glow FM weekend weerbericht. Momenteel 22 graden in de regio Eindhoven. Vooral bewolking, maar af en toe kan de zon er vanmiddag ook nog doorbreken. Vanavond en vannacht blijft het droog, koelt af naar een graad of 13. Morgen nog zo'n dagje als vandaag, alleen dan iets meer ruimte voor de zon. Situatie op de weg, 1 vertraging bekend bij de ANWB in de regio. A2 Eindhoven-Maastricht, bij Knaam-Alleen de Heide, 10 minuten, 4 kilometer. En de A2 van de grens van België naar Eindhoven bij Maastricht Centrum Noord, oppassen daarbij 256.9. Zometeen de man met masker, Marshmallow, komt eraan met nieuwe muziek.

0: kunt het eten bij een kampvuur of je kunt het aanzetten in de vorm van muziek. Ik heb het over Marshmello. Je weet wel, die DJ met die witte helm. Je kent hem al van deze. Girl, let's go put some miles on it. Miles On It was een dikke hit. En nu is het tijd voor nieuw werk van hem. Hij heeft een samenwerking aangegaan met Kelsey Ballery. Ja, en die naam, voornamelijk het laatste deel, doet mij een klein beetje denken aan Brain Rot. Ja, sorry, dit ga je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgen.
1: Tralalero, tralala. Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, sahur. Bombardiro, crocodilo. La vacca, Saturno, Saturnita. Brr, brr, patapim.
0: Ja, sorry, ik zal het uitzetten. Kelsey Ballerini dus, en Marshmello. Dit is nieuwe muziek bij Glow FM. Dit is Another Drink.

0: Echt een beetje een
1: kermis
0: hit vind ik dit. Ricky L en MCK horen Born Again bij Glow FM. Ja, altijd als ik op de kermis rondloop. En dat kan natuurlijk nu, want hij staat in Tilburg. Hoor ik heel erg vaak dit liedje. Echt zo'n kermishitje. Zometeen een van de meest viraal gaande house hits op TikTok op dit moment. Was je vorig weekend op Awakenings. Dikke kans dat je die track dan gehoord hebt. Ik ga hem

Olivia Rodrigo, je hoorde Drop Dead bij Glow FM. Ja, dit soort muziek hoor je het hele weekend lang in het Belgische Boom. Beter bekend als het Belgische Boom dit weekend bij Tomorrowland momenteel. En weet je nog, vorig jaar brandde het hoofdpodium van Tomorrowland volledig af. Kon je denken, oh ja, was dat dat festival? Ja, dat was dat festival dus. Maar dit jaar is het extra brandveilig gemaakt. Ja, ja, het ziet er echt weer ontzettend vet uit. Decor daar. Ze maken er jaarlijks ook een klein beetje een wedstrijd van, heb ik het idee, om het hoofdpodium van het jaar daarvoor te overtreffen qua aankleding. Nu was dat dit jaar niet heel moeilijk natuurlijk. Na het afbranden van het hoofdpodium vorig jaar moest je het doen met heel veel tv-schermen. Het ziet er echt wel weer dik uit, toch? Het hoofdpodium kun je gewoon vinden als je Tomorrowland hoofdpodium 2026 intikt. Deze man staat niet op Tomorrowland. Iets te housey wellicht, maar wel lekker als opwarmer mocht je naar België afreizen dit weekend. Glow FM geeft je nieuwe muziek van Coulter, Trapped.

0: Nick waardeert hem. Cold War, you're trapped bij Glow FM. Hij stuurt de vuur-emojis in de Glow FM appbox. Het is nieuwe muziek. Zometeen hoor je Jennifer Lopez met David Guetta. Save Me Tonight komt eraan en ook Clouds en Zoe Toron. Zometeen.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Money!

0: Oeseesu treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden.
1: Dankjewel, situatie op de weg dan. Glow FM verkeersinformatie met één vertraging die opvalt. De A2, daar staat hij tussen Eindhoven en Maastricht. Kwartier vertraging tussen Gratum en Echt, dat komt door een kapotte auto. Een linker rijstrook is daar dicht. Is over een lengte van 7 kilometer die file. Als je op een andere plek in de file staat, ben je daar binnen 5 minuten uit. En Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole tussen Hapert en Valkenswaard op de A67. Bij paaltje 9.6.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage. Jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Raymond Woutersen. Of je nu naar een woonboulevard gaat of naar een familieverjaardag. Glow FM is deze zaterdagmiddag bij je met de beste muziek. Met nu David Guetta.

0: Cloud en Zoe Taran, die horen Je T'aime bij Glow FM. En daarvoor nog Jennifer Lopez en David Guetta. En Save Me Tonight.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was stiekem een klein beetje vergeten dat we nog midden in het WK voetbal zitten. Of ja, middenin. Dat loopt het op zijn einde natuurlijk. Morgenavond is de finale Spanje-Argentinië om 9 uur 's avonds. Ja, het betekent ook dat het normale voetbalseizoen langzaamaan weer gaat beginnen. Over 2 weken, zondag 2 augustus, speelt PSV in de Johan Cruijffschaal tegen AZ bijvoorbeeld. Ja, en je weet het hè, niet al te lang geleden gaven we hier bij Glow FM nog een seizoen lang naar de kampioen weg. 2 seizoenskaarten voor PSV. Daar hebben we 2 luisteraars dolblij mee gemaakt, niet al te lange tijd geleden. Ja, Glow FM is de zender van PSV, hè, dus alles rondom de wedstrijden van PSV, rondom onder andere de Eredivisie dus, maar ook rondom de Johan Cruijffschaal, ga je hier kunnen volgen bij Glow FM. Vanaf augustus dus. Dan weet je dat maar vast. Extra veel muziek vanmiddag, zometeen, nou, als we toch een beetje over voetbal aan het praten zijn. Noah.

Noah No&M showde Wakka bij Glow FM. Ik ga DJ Sam Veld zo meteen draaien. Komt uit de Bokstel natuurlijk. Vlakbij Eindhoven. Ja, hij heeft ooit de vraag gekregen welke muziek hij mee zou nemen naar een onbewoond eiland. Ja, en als DJ zijnde zou je verwachten dat Sam Veld dan iets van dance zou kiezen, toch? Nou, niets is minder waar. Ja. Hij zou dus gewoon iets van Fleetwood Mac meenemen. Bijvoorbeeld Everywhere of The Beatles. Vindt hij ook leuk op een onbewoond eiland, heeft hij destijds gezegd. Nou, snap ik wel. Zijn eigen muziek gaat hij denk ik gewoon thuis laten. Dit is Follow the Waves bij Glow FM van Sam.

Danny Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All bij Glow FM en ook Sam Veld en Follow the Waves. Extra veel Belgische beats vanmiddag in het Tomorrowland weekend. Vindt momenteel in België plaats natuurlijk. Deze man, Jeff Martens, beter bekend als Basto in het artiestenleven, heeft dus een dikke nummer 1 hit geproduceerd. Weet het niet veel mensen. Scream and Shout van Will.i.am en Britney Spears heeft hij gemaakt. En deze echte Glow FM klassieker trouwens ook. Basto.

dat is ook mooi aan het feit dat je dan in het centrum van Eindhoven zit, hè, met de Glow FM studio. Heel veel mensen lopen hier langs. En af en toe zie je ook wel eens iemand, nou, die eigenlijk gewoon bijna, ja, omvalt, zeg maar. Die gewoon struikelt over, nou, ik weet niet, misschien was het een takje of over de eigen voeten zou ook nog kunnen. Ja, leedvermaak is ook vermaak, hè. Dan kan ik toch altijd stiekem wel een beetje omlachen. 2:30, Glow FM weekend weerbericht. 21 graden in de regio Eindhoven. Vooral bewolking vanmiddag. Af en toe kan ook de zon er nog doorkomen. Morgen meer zon dan vandaag. En dan qua temperatuur hetzelfde. Graad of 22. Situatie op de weg. Geen vertragingen langer dan 5 minuten. Volgens de ANWB een flitsmeister meldt op dit moment ook geen snelheidscontroles meer. Wel nog een melding voor de A50. Bij Eerde is namelijk de afrit dicht. Dat komt door een incident op de provinciale weg. Je kunt het beste keren bij afrit Vegholder, dus afrit nummer 11. Hardwell, zometeen Thinking About You, komt eraan naar Bruno Mars.

kreeg een appje binnen van Robert. Die zei, wil je het alsjeblieft niet meer over Tomorrowland hebben? Ik word zo jaloers. Ja, dat snap ik. Ik zal beloven dat dit de laatste keer is dat ik het over Tomorrowland heb. Martin Garrix draaide ik natuurlijk met Ed Sheeran, Repeat It. Ja, hij stond ook op Tomorrowland, Martin Garrix, gisteravond. En hij heeft daar een nieuwe track in première laten gaan. En niet zomaar een nieuwe track. Nieuwe muziek van Martin Garrix samen met U2. Ja, je hoort het goed. Draaide hij als de afsluiter van zijn set. Ja, en het voordeel aan het feit dat iedereen bij concerten of festivals tegenwoordig altijd met telefoons in de lucht staat, ja, is dat ik vast een klein stukje van die nieuwe hit kan laten horen. Ja, je moet wel onthouden dat het slechte kwaliteit is, want iemand heeft het dus gefilmd en vervolgens op TikTok geplaatst. Maar goed, dankzij die persoon, Valerie in dit geval, ja, kunnen we dus wel vast een klein stukje van die nieuwe track horen. Exclusief. Komt-ie. Klein stukje nog. Maar goed, de rest bewaren we maar voor een moment dat die echt uit is. En dat zou zomaar eens niet heel lang meer kunnen gaan duren. Nieuwe muziek van Martin Garrix en U2 dus. Glow FM, de luister je vandaag met nu Duck Sauce en Barbra Streisand.

Ja, deze man die brengt zoveel muziek uit. Ja, eigenlijk elke scheet die hij uitbrengt wordt de nieuwe Glow FM Spotlight. Maar dat zegt ook iets over de kwaliteit van de muziek van Ferrick Don natuurlijk. Met z'n allen, alle Glow FM DJ's zijn het erover eens. Dit is de nieuwe Glow FM Spotlight, Last at the End van Ferrick Don. Is muziek uit de regio Eindhoven waar we trots op zijn dat we omarmen. En dat we de komende week dus extra vaak gaan draaien hier op de radio bij Glow FM. Zometeen Cobra Starship, Fleming komt eraan en nu Yugel, Jamaican.

0: jouw nummer 1 in de Brainport.
1: Glow FM.
2: Weet je, soms voel ik me verlaten en onzeker. Dan klettert regen.

0: dromen groot. Ik wil nu samen en niet meer alleen.
1: Fleming bij Glow FM, de onweer in mijn hoofd. Het is een paar minuten voor drie. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Pak een lekker blikje drinken erbij. Dan hoor je zo meteen deze.
2: Hey, hey meisje, je weet ik kan het vertellen. Ben een van de geheimen die jij met niemand...
1: Misschien wel het beste liedje van Antoon als je het mij vraagt. De enige, zometeen.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
7: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 3 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler.

0: geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
3: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
4: Raymond Woutersen
5: draait zometeen.
6: Lipa Dupa.
5: Precies, Dua Lipa komt eraan met Silk City Electricity na de enige. Dit is Antoon.

kan de stal weer uit. Ja, het scheelt wel een hele jas hè, momenteel. Met afgelopen weken zijn een beetje van die cliché-uitspraken natuurlijk. Hele dag bewolking. Ja, we zijn er toch niet helemaal meer gewend hè, naar de afgelopen weken / maanden met zomerse en tropische temperaturen. Toch even wennen. Ik moet zeggen, het valt ook wel mee hoor. Het is allemaal dramatischer, lijkt het dan dat het daadwerkelijk gaat zijn. Morgen alweer veel ruimte voor de zon. Ja, en ook maandag en dinsdag gewoon vrij zonnig en een graad of 23. Woensdag belooft dan wel een klein beetje regenachtig te worden. Dus sla die dag even over voor wat betreft buitenactiviteiten, zou ik zeggen. Ik dacht, als het vandaag dan toch zo bewolkt is, als het toch niet echt wil zomeren, halen we de zomer gewoon naar de radio, toch?

zit je 6 oktober? Pak eens even je agenda erbij. Ja? Nog een lege plek? Mooi, dan staat Loreen namelijk in de Paradiso. En er zijn nog wel tickets over, dus mocht je denken, nou, dat vind ik leuk. Je kunt er dus nog naartoe. En je kent haar misschien ook wel van deze. Ja, echt iets heel anders dan Is It Love. Bij de Songfestivalplaten natuurlijk. Loreen, ze komt dus naar Nederland en er zijn nog tickets beschikbaar. Deze man, Summer, ken je van 12 to 12 en Undressed. En dit is zijn nieuwe, My Body Isn't Ready.

0: Tussen stress, er is zoveel te doen dit weekend. Nijmeegse Vierdaagse Feesten in Nijmegen. De Tilburgse Kermis in Tilburg. Je kunt ook naar de bioscoop, de Odyssey, de 3 uur. Daar maak je jezelf ook wel even mee natuurlijk. Ja, of je gaat naar de WK-finale kijken morgenavond. Spanje tegen Argentinië. Laten we zo meteen vast opwarmen. Eerder vanmiddag bepaalde jij al eventjes hoe de playlist van Glow FM eruit zag. Ik had 2 oude WK-anthems voor je verzameld. Maar welke van die 2 wilde jij horen? Jij kon stemmen. Werd het Waving Flag van Kenaan? Of toch Pitbull met We Are One? Nou, zometeen heb ik weer 2 oldschool WK-anthems. De vraag aan jou is, welke van die 2 moet er helemaal gedraaid worden? Jij bepaalt het zometeen.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Chloe FM met James Hype en Waterfalls. 2 minuten voor 4:30. Chloe FM weekend weerbericht. 21 graden in de regio Eindhoven momenteel. Vooral wolken, maar af en toe kan ook de zon tevoorschijn komen. Morgen meer van hetzelfde, alleen dan wel iets meer ruimte voor de zon. Situatie op de weg dan, veel kleine vertragingen. Eentje springt er op dit moment uit. Volgens de ANWB op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Best West en Bokstel Noord. 11 minuten en 4 kilometer. Flitsmeister met een snelheidscontrole voor de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Meersen. Oppassen bij 249,4. Zometeen binnen nu en 3 minuten geef ik je de keuze uit 2 officiële WK-anthems. Welke van die 2 wil je zometeen helemaal horen? Het is aan jou, naast Sienna Spyro. Dit is Mathieu.

0: Zomer op de radio, Edward Maya, joh, de Stereo Love bij Glow FM. Het is een paar minuten over half vier. Het is weer tijd voor... Yo, jij mag bepalen welke WK-hit er zo meteen op de radio gedraaid gaat worden. Oké, okay, kleine beperking, er zit ook één EK-anthem tussen.
1: Ja.
0: Maar goed, het gaat een beetje om van die wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, zeg maar. Dat soort muziek. Ik heb er twee voor je op een rijtje gezet. De vraag aan jou is, welke van die twee die ik zo meteen aan je laat horen, wil je helemaal horen? Wordt het optie 1? David Guetta met Zara Larsson en This One's For You. Of ga je toch voor Nicky Jam en Live It Up? Ja, zeg het maar, morgen is de finale van het WK 2026. Om vast in de stemming te komen, bepaal jij welke van deze twee er zo meteen gedraaid gaan worden. Of This One's For You, of Live It Up. En dat stemmen...
2: Glow FM.
3: Het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Is daar iemand?
1: Ja hoor.
0: Is daar iemand?
1: Dat ben ik, Benjamin en Fresco.
0: Is daar iemand?
1: Muziek uit de regio Eindhoven, Jorden. Is daar iemand bij Glow FM? Welke van deze twee hits wil je helemaal horen zometeen? David Guetta en Zara Larsson? Of toch Nicky Jam en Live It Up? Het is eigenlijk heel simpel. Jij bepaalt welke van deze twee helemaal gedraaid gaat worden bij Glow FM. De playlist komt vroeg even in jouw handen. Heb je van Sophie, zij zegt Live It Up, die blijft lekker hangen. Tim zegt, doe mij maar This One's For You. Lotte, die stuurt Live It Up. Natuurlijk altijd feest als die plaat opstaat. Bas zegt Live It Up, heb ik al heel lang niet gehoord. Ik zou het leuk vinden als die wint. Kim zegt, ja, This One's For You kan eigenlijk niet winnen, aangezien dat dus een EK-anthem is geweest. Dus ik zou voor die andere gaan. Ik schrijf hem op, Kim. Fje van Eva zegt, zij zegt Live It Up, zonder twijfel. En Mark, die laat ook van zich horen. Hij zegt, mijn favoriet is sowieso Live It Up. Winnaar in de battle, het WK-anthem voor deze middag, is Nicky Jam geworden voor Live It Up. Oh.

Live It Up heb ik zo lang niet gehoord. Thanks voor het draaien. Elsa stuurt dat via de Glow FM app. Als ze opwarmer voor de WK-finale morgenavond vanaf 9 uur... hoor je Nicky Jam en Will Smith en Live It Up bij Glow FM. Zaterdagmiddag van Glow, Major Lazer zometeen. En nu Kygo, dit is Save My Love.

0: Glow FM klassieker, Snelle en Maanjoren blijven slapen. Het is bijna 4 uur, ik ga hier niet blijven slapen. Bente komt zometeen wel naar je toe met 3, 2, 1 en ook zometeen een persoonlijk favorietje van mij. Prospa en Clooney, als je hier op stil kunt blijven zitten, dan weet ik het ook niet meer. Free your mind zometeen, goed weekend.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland

0: toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A, Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
7: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
8: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Paalgraaf en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. Je kan

0: aanbekleding en zonwering lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

FM. Het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 6:00.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen weken luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dan dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In de verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: Paakje.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sucuk heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sucuk werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sucuk aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en het zou geen zaterdagavond zijn als ik je niet net na 11 uur een uur lang trakteer op de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Too Lee, DJ Chas, George Baker, Who, DJ Pierre, Wild Child, Educa en Love Foxy. Straks hoor je de oude danskaker van Frank Falla, Andrea Oliva en Banker. En ook deze week is er weer een nieuwe. Deze zaterdag is die van Tiga, Chris Lake en Attic. Zometeen hoor je A Better Place in de DJ Fudge remix van Seamus Haji en Kathy Brown. De 57-jarige Seamus draait al heel wat jaren mee in de DJ booth. En zangeres Kathy Brown is te horen op talloze house classics. Maar we beginnen met Night to Remember van Maffa en de Vito Tones. Een vrolijke

0: Ik draaide Who is the Player van Too Lee. De derde track op rij met een disco house vibe die naadloos op elkaar aansluiten. Zometeen hoor je de oude danskaker van Frank Falla, Andrea Oliva en Banker. Maar daarvoor eerst Sexy Groove van Antonio Ricciardi. Een mega funky plaat met piano's, disco-invloeden en een diva vocal om de boel op te zwepen.
1: Jouw nummer 1 in de Brainport.
2: Glow FM.

Oude danskraken Frank Falla, Andrea Oliva en Banka met Looney Tunes. Tijd voor weer een nieuwe. De lyrics komen uit 83 en dik 40 jaar later zijn ze nog steeds relevant. Class Action en Chris Wildshire brachten toen de disco-klassieke Weekend uit. Tyga en Attic zingen de Party Time mantra afwisselend, terwijl Tyga's vintage electro-stijl perfect blendt met Chris Lake's tech house vibe.

0: Ik draaide My Place. De Engelse DJ en producer George Baker draait deze plaat veelvuldig tijdens zijn club residency in de iconische Ibiza Club Amnesia. Zangeres Poppy Basecamp zorgt voor de vocal. Hiervoor draaide ik Celebrate Live van DJ Chuss en Harry Romero. En die kwam bij mij na een half jaar weer top of mind. Toen ik een video van Chuss voorbij zag komen van zijn back-to-back set op Ibiza in Club Universe met legend Carl Cox. We gaan door met gesampelde toeters uit Dance With You van Kerry Lucas uit 79. En als je denkt, waar ken ik dit van? Dan is dat dankzij Armand van Helden, die in 98 dezelfde sample gebruikte voor de classic You Don't Know Me. Dit is Who Can Dance van Who.
1: Glow FM.

0: Feel your body burning with desire.
1: Dat was Bring It Down in de Whitney remix van Wild Child. Wild Child leren we in 95 kennen dankzij de house classic Renegade Master. Die plaat heeft inmiddels meerdere generaties overleefd. In 2007 kwam de minder bekende acid track Bring It Down uit en Whitney geeft er nu een moderne spin aan zonder de vibe van het origineel kwijt te raken. Daarvoor hoorde je Meat Hate With Love in de St. David remix van DJ Pierre en Anne Nasby. Ik heb nog vier platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je...

Ik draai de Rhythm of the House van Edgeka en Alex Kulras. Ook hier een combinatie van energie en nostalgie. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met een rammer. Love Foxy's groove van Love Foxy zit vol disco en funk, maar heeft flink meer tempo. Dus zet het volume maar even wat harder en ik zeg fijn weekend. Glow FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vision Machine and Friends.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Bossart, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Skink Radio.